0: Zelf maar, ja.
1: Zelf maar goed en af en toe.
0: Zelf maar, ja.
1: Zelf maar, ja.